0: Goedemorgen, je luistert naar Radio SBS. En nu het nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: Dit is Dick de Hark met het radio nieuws op Radio SBS. In Eerbeek zijn bij een ernstig verkeersongeval 2 mannen overleden. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat op de Harderwerkerweg in de Gelderse plaats, meldt de politie op X. Het was een aanrijding tussen een motor en een auto. De 2 bestuurders overleden ter plaatse. Een getuige zegt in het AD dat het misging toen de automobilist inhaalde op het moment dat er een motorrijder vanuit de tegenovergestelde richting kwam, met een frontale botsing als gevolg. In het noorden van China zijn bij een gasexplosie in een steenkoolmijn zeker 50 mensen om het leven gekomen. Sommige media spreken van 80 doden. Eerder werden 8 doden gemeld en zouden er nog 38 mijnwerkers onder de grond zijn. Op het moment van de explosie in de provincie Shaanxi zouden 247 mijnwerkers aan het werk zijn. President Xi Jinping wil een onderzoek naar de oorzaak. Het gebeurt geregeld dat er gasexplosies in steenkolenmijnen in China zijn, vooral in Shaanxi, het centrum van de kolenindustrie. De gemeente Stadskanaal heeft vannacht weer asielzoekers opgevangen van het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om zo'n 80 mensen die buiten stonden te wachten op opvang. Met bussen zijn ze naar een noodlocatie gebracht waar het Rode Kruis bedden klaargezet had. Volgens Stadskanaal was het op dringend verzoek van minister Van den Brink, omdat buitenslapen risico's oplevert voor de veiligheid. Ook andere gemeenten in Drenthe springen bij met noodopvang. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt dat het risico op verdere verspreiding van ebola in Congo nu zeer hoog is. In het oosten van het land gelden daarom zware maatregelen, zoals een verbod op grote bijeenkomsten en rouwrituelen. Bij rellen rond een mogelijk slachtoffer is zelfs een ebola-kliniek in brand gestoken. Volgens de WHO zijn er nu al tientallen bevestigde besmettingen en zeker 8 doden in Congo en Oeganda. De hulpverlening wordt bemoeilijkt door geweld van rebellen. Het weer, met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts, wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radio nieuws op Radio SBS.
0: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
0: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

0: sjaal, kurta pajama of klaargemaakte gele of witte hoodie voor €15. Jongens, Sherwani vanaf €25. Striyo ke liye petticoat. Hamare khate pite bhaiyo behno ke liye bade se bade size mein kapde. Alles en alles moet weg. Sari, anarkali, churidar, matarkali. Drie halen, één betalen. Vijay Sariman, Koninginnenstraat nummer 61 in Den Haag. Telefoon 070-385-6989. Eerst bellen voor een afspraak. Droom je van een onvergetelijke feest of een prachtige bruiloft? Kom dan naar Experience Wedding and Events in Almere. Het eerste Indian Wedding and Event Center van Nederland. Perfect voor Hindoestaanse en islamitische ceremonies zoals Badwaan, Viva, Nika, Henna-avonden, recepties en meer. Onze zaal biedt plaats aan 100 tot 450 gasten en werkt volgens een full service concept waarbij wij de volledige organisatie van uw evenement verzorgen. Frisdranken, eventueel sterke dranken, catering en hapjes worden verzorgd in samenwerking met Suri Express. En ook decoraties, entertainment en andere diensten regelen wij voor u. Speciale actie tot juli 2026. Boek je Batwaan en Viva of receptie, dan krijg je een gratis optreden van muziekformatie Restless, Scream of DJ Sahid. Bel voor boeking en informatie op 06 14 42 15 33. Experience Wedding and Events. Jouw droom, onze passie. De snelste en goedkoopste manier om reclame te maken is via Radio SBS. Met een minimale budget bereik je direct jouw exacte doelgroep. Bel vandaag nog voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of een app sturen via radiosbs.nl.
1: Dit is Dick de Hark met het radio nieuws op Radio SBS. Naar aanleiding van een Volkskrant-onderzoek maken 7 politieke partijen melding bij de beveiligingsautoriteit van de Tweede Kamer, omdat ze op X worden bedreigd. Het gaat om berichten aan D66, VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, SP, Denk en ChristenUnie, vlak voor de verkiezingen van oktober 2025. In de berichten worden zij en soms ook hun naasten bedreigd met mishandeling en wordt opgeroepen tot geweld tegen minderheden. Tegen de Volkskrant verklaren politici dat ze vanwege het giftige klimaat zijn gestopt met het lezen van reacties op X. Bronnen hebben tegen de Amerikaanse nieuwszender CBS News gezegd dat Washington zich voorbereidt op een nieuwe reeks militaire aanvallen op Iran. CBS News verwijst ook naar de mededeling van president Trump dat hij niet bij de bruiloft van zijn zoon kan zijn omdat hij te druk was met overheidszaken. Arabische media melden gisteren dat een conceptvoorstel voor een volledig bestand in Iran juist snel mogelijk is. De Pakistanse topmilitair Munir, die optreedt als bemiddelaar tussen de Verenigde Staten en Iran, vertrok gisteren naar Teheran. In Eerbeek zijn bij een ernstig verkeersongeval 2 mannen overleden. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat op de Harderwijkerweg in de Gelderse plaats, meldt de politie op X. Het was een aanrijding tussen een motor en een auto. De 2 bestuurders overleden ter plaatse. Een getuige zegt in het AD dat het misging toen de automobilist inhaalde op het moment dat er een motorrijder vanuit de tegenovergestelde richting kwam, met een frontale botsing als gevolg. In het noorden van China zijn bij een gasexplosie in een steenkoolmijn zeker 50 mensen om het leven gekomen. Sommige media spreken van 80 doden. Eerder werden 8 doden gemeld en zouden er nog 38 mijnwerkers onder de grond zijn. Op het moment van de explosie in de provincie Shaanxi zouden 247 mijnwerkers aan het werk zijn. President Xi Jinping wil een onderzoek naar de oorzaak. Het gebeurt geregeld dat er gasexplosies in steenkolenmijnen in China zijn, vooral in Shaanxi, het centrum van de kolenindustrie. Het weer, met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts, wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
2: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het rijdt vrijwel overal prima door deze zaterdagochtend. Alleen bij Rotterdam wat vertragingen en een wegafsluiting op de begin van de A4 Rotterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Delft is de weg dicht door een ernstig ongeluk eerder vanochtend vroeg. Er is omleiding ingesteld bij knooppunt Ketelplein. Verkeer richting Den Haag vol gouden over de A20 en de A13. En de A16 Rotterdam richting Breda. Op de verbindende Oortbrug zijn asfalteringswerkzaamheden richting Breda dus. Er staat zo'n 4 kilometer file met 20 minuten oponthoud. De parallelbaan is wel geopend, maar advies is om te rijden via de ring van Rotterdam.
2: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS.
4: Radio SBS wens je een heel fijn weekend.

0: Je luistert nu naar Radio SBS.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS. Naar aanleiding van een Volkskrantonderzoek maken 7 politieke partijen melding bij de beveiligingsautoriteit van de Tweede Kamer, omdat ze op X worden bedreigd. In de berichten worden zij en soms ook hun naasten bedreigd met mishandeling en wordt opgeroepen tot geweld tegen minderheden. Bronnen hebben tegen de Amerikaanse nieuwszender CBS News gezegd dat Washington zich voorbereidt op een nieuwe reeks militaire aanvallen op Iran. Arabische media melden gisteren dat een conceptvoorstel voor een volledig bestand in Iran juist snel mogelijk is. In Eerbeek zijn bij een ernstig verkeersongeval 2 mannen overleden. In het noorden van China zijn bij een gasexplosie in een steenkoolmijn zeker 50 mensen om het leven gekomen. Sommige media spreken van 80 doden. Het weer, met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts, wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS.
0: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. 3 bijzonderheden deze zaterdagochtend op de weg. Om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontroles daar nu 10 minuten op onthoud en er staat zo'n 2 kilometer file. Op de A16 wordt er aan de weg gewerkt bij de Van Brienenoordbrug. Dat is van Rotterdam naar Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk is de weg ook dicht. Verkeer wordt omgeleid via de Ring Rotterdam. De parallelbaan is wel open, alleen daar heb je nu al ruim 20 minuten op onthoud. En tenslotte is de druk op de N306 Harderwijk richting Kampen. Dit komt door een evenement daar dit weekend. Bij afrit Biddinghuizen staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging.
0: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Radio SBS wens je een mooie zonnige dag.

0: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: Supermarkt Toko de Waag in Utrecht. Bij Supermarkt Toko de Waag elke dag volop nieuwe aanbiedingen. Zoals op verse Surinaamse groenten, verse vis. Ook hier verkrijgbaar. Alle kruiden, blikproducten, alle soorten rijst, mithai en alle puja saman, kleine en grote murti. Supermarkt Toko de Waag, Prins Bernhardplein nummer 54 in Utrecht, Zuilen. Telefoon 030-233-42-59. Let op, gratis parkeren. Voor exclusieve Indian fashion kleding tegen de hoogste korting ga je naar Musgurata in Den Haag. Met 300 vierkante meter, de grootste in Nederland, met elke week de nieuwste collectie. Lehenga's, bruidslehenga's, anarkali, churidars, kurtis, salwar kabis, dhoti pakjes, kurta pajama's. Exclusieve kleding voor dulha en dulhin. Kinderkleding, armband met naam, sieraden, bridal ketting set, bindi, tasjes, sjaal voor Barati, pagri, ook voor grote en kleine murtis. Alles onder één dak bij Musgurata. Heb je binnenkort wat te vieren of heb je een bruiloft, dan draag je kleding van Musgurata. Kom langs bij Musgurata op de Karel Roosstraat nummer 4 in Den Haag en vertel dat je reclame gehoord hebt op Radio SBS of dat Radio SBS je gestuurd heeft. Dan krijg je extra en extra korting. Voor info, bel of WhatsApp. Harpreet op 06-58-88-83-24. 06-58-88-83-24. Check voor update en nieuwste collectie musgurata.nl. Gratis parkeren, 6 dagen per week open, maandag gesloten. De snelste en goedkoopste manier om reclame te maken is via Radio SBS. Met een minimale budget bereik je direct jouw exacte doelgroep. Bel vandaag nog voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of een app sturen via radiosbs.nl.
2: Dit is Dick de Hark met het radio nieuws op Radio SBS. Ondanks opluchting bij het Rode Kruis over het opnieuw opvangen van asielzoekers door Stadskanaal, zegt de organisatie in een persbericht het onbegrijpelijk te vinden dat er nog steeds geen echte oplossing is gevonden. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over hoe het de komende dagen verder gaat rond het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De afgelopen avond en nacht heeft de gemeente Stadskanaal opnieuw asielzoekers opgevangen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dit keer waren het er ongeveer 80. In Amsterdam-Oost is een vrouw om het leven gekomen bij een grote woningbrand. De brand was in een etagewoning aan de Blankenstraat in de Tsaar-Peterbuurt en brak rond 5 uur vanochtend uit. De brand ging volgens de veiligheidsregio Amsterdam-Amsterdam gepaard met veel rook en vlammen. Binnen een uur werd het sein brandmeester gegeven. De etagewoning aan de Blankenstraat in Amsterdam-Oost brandde volledig uit. Naar aanleiding van een Volkskrant-onderzoek maken 7 politieke partijen melding bij de beveiligingsautoriteit van de Tweede Kamer, omdat ze op X worden bedreigd. Het gaat om berichten aan D66, VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, SP, Denk en ChristenUnie, vlak voor de verkiezingen van oktober 2025. In de berichten worden zij en soms ook hun naasten bedreigd met mishandeling en wordt opgeroepen tot geweld tegen minderheden. Tegen de Volkskrant verklaren politici dat ze vanwege het giftige klimaat zijn gestopt met het lezen van reacties op X. Bronnen hebben tegen de Amerikaanse nieuwszender CBS News gezegd dat Washington zich voorbereidt op een nieuwe reeks militaire aanvallen op Iran. CBS News verwijst ook naar de mededeling van president Trump dat hij niet bij de bruiloft van zijn zoon kan zijn omdat hij te druk was met overheidszaken. Arabische media melden gisteren dat een conceptvoorstel voor een volledig bestand in Iran juist snel mogelijk is. De Pakistanse topmilitair Munir, die optreedt als bemiddelaar tussen de Verenigde Staten en Iran, vertrok gisteren naar Teheran. Het weer, met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts, wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
0: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Op 3 plekken vertraging op dit moment. Op het begin de A12, Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven rijdt het langzaam en staat er stil over 10 kilometer met 10 minuten oponthoud. Op de A16 van Rotterdam naar Breda, daar wordt er aan de weg gewerkt tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Het asfalt wordt daar vernield. Er staat 5 kilometer file en bijna een half uur vertraging op de parallelbaan. Beter is om te rijden via de Ring Rotterdam. En tenslotte de N306 Harderwijk richting Kampen. Voor Walibi Holland staat 5 kilometer file met 20 minuten op onthoud. Het heeft te maken met een evenement.
0: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS op je mobiel en computer via radiosbs.nl en op alle internetradio.
4: Das Bajkar program mein 2 minute waited ho chuka hai Radio SBS ka program aap sabhi sunne walon ki seva mein bas pesh kiya ja raha hai aaj ka ye program zarur aur zarur aap sunte hi rehna jahan jahan par bhi aap sabhi program ko sunte hain purani filmi sangeeto ka program aap sabhi sunne walon ki seva mein pesh kiya ja raha hai इस प्रोग्राम में सिर्फ पुरानी नगमे आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है पुरानी फिल्मी संगीत होगा प्रोग्राम में सुनने वालों एक बार फिर से आपको खबर किया जा रहा है मुस्कुराता दुकान जो डेनहाग शहर के अंदर में है ये खबर कर रहे हैं कि इस पिंगस्टर वीकेंड में कल ईस्ट पिंगस्टर डाक का दिन दुकान खुला रहेगा दिन में 1 बजे से लेकर के 5 बजे तक यानी कि फनाफ 1 यूर स्मिडक्स तो 5 यूर स्मिडक्स और ट्वेल्थ पिंगस्टर डाक का दिन मंडा 25 मई दुकान खुला रहेगा दिन में 12 बजे से लेकर के शाम में सर ही 5 बजे तक मुस्कुराता डेनहाग शहर के अंदर में जो है कार्ल रोस्ट्रात नंबर 4 पर सबसे बड़ा इंडियन फैशन दुकान हॉलैंड देश के अंदर में पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं गाना की ओर

0: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS. Ondanks opluchting bij het Rode Kruis over het opnieuw opvangen van asielzoekers door Stadskanaal, zegt de organisatie in een persbericht het onbegrijpelijk te vinden dat er nog steeds geen echte oplossing is gevonden. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over hoe het de komende dagen verder gaat rond het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. In Amsterdam-Oost is een vrouw om het leven gekomen bij een grote woningbrand. Naar aanleiding van een Volkskrant-onderzoek maken 7 politieke partijen melding bij de beveiligingsautoriteit van de Tweede Kamer, omdat ze op X worden bedreigd. Bronnen hebben tegen de Amerikaanse nieuwszender CBS News gezegd dat Washington zich voorbereidt op een nieuwe reeks militaire aanvallen op Iran. Arabische media melden gisteren dat een conceptvoorstel voor een volledig bestand in Iran juist snel mogelijk is. Het weer met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS.
1: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Op een aantal plekken opvallende vertraging. Om te beginnen de A4, Den Haag richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux staat zo'n 5 kilometer file met een kwartier oponthoud. Daar is het extra druk door omrijdend verkeer van de A16. Want de A16 Rotterdam-Breda is dicht tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk voor asfalteringswerkzaamheden. Omrijden kan dus via de ring, maar hou rekening zeker met 20 minuten oponthoud. De A12 dan, Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. En de N57 valt op Rotterdam richting Middelburg. Recreatieverkeer richting de eilanden zorgt voor 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud.
1: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS.
3: Go to your socials now and tell everybody that you love this radio station.
4: Sergej, dospočkat program mein ek minute vaidhit ho chuka hai. Radio SBS ka khas program pesh kiya ja raha hai. संगीत भरी स्टेशन का प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना, जहां जहां पर भी आप सभी इस वक्त प्रोग्राम को सुनते हैं। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। देखा जाए अब की बार हमारा लिस्ट की ओर देखा जाए तो अब की बार गाना पेश होगा लता मंगेशकर की आवाज में, प्यार का सपना फिल्म का नाम। और ले चलते हैं सूरीनाम देश की ओर, सूरीनाम देश की ओर हम आपको ले चलते हैं और वहां पर हमारी बहू से हेलन हेलन एक खास गाना आज की प्रोग्राम में सुनना चाहते हैं। सूरीनाम पर हमारी बहू की रहने वाली हेलन जो हमारा प्रोग्राम इस वक्त सूरीनाम देश में सुनते हैं और एक खास गाना लता जी की आवाज में मांग किया है। ये जिंदगी हमारी क्या जिंदगी है।

en 26. Het grootste Surinaamse Hindoestaanse familiefestival van Europa. Geniet van live muziek, spectaculaire dansact, een gezellige kermis en de lekkerste exotische gerechten. Voor jong en oud, voor familie en vrienden, voor iedereen. En op zondag een magische afsluiting met spectaculaire vuurwerkshow. Midden Summer Festival, waar de cultuur, muziek en familie samenkomen. Voor meer informatie en aanmelding standhouders, www.middensummerfestival.nl.

0: Activis Productions presents Jubin Nautiyal live in concert.
1: Hi Holland, this is your Jubin Nautiyal and I'm very excited to come back to Holland with Cinevis Productions. Sunday, 24th May 2026, live in concert at Ahoy, Rotterdam. So get your tickets now on itickets.com.
0: Op zondag 24 mei 2026, RTM Stage Ahoy, Rotterdam. Jubin Nautiyal is een van de meest invloedrijke en geliefde stemmen van de moderne Indiase muziek met vele en vele fans over de hele wereld. Jubin Nautiyal live in concert. Deur open om 17:30 middags, showstart om 19:00 avonds. Koop nu je ticket via i-tickets.com. Voor info, sponsorship en VIP bel 06 40 74 59 51 06 40 74 59 51. Jubin Nautiyal live in concert met slechts één show in Nederland. De snelste en goedkoopste manier om reclame te maken is via Radio SBS. Met een minimale budget bereik je direct jouw exacte doelgroep. Bel vandaag nog voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of een app sturen via radiosbs.nl.
2: Dit is Dick de Hark met het radio nieuws op Radio SBS. Vanwege de ebola-uitbraak moet het nationale voetbalteam van de Democratische Republiek Congo voorafgaand aan het WK 3 weken in quarantaine blijven. Ze lopen de kans dat ze de Verenigde Staten niet in mogen als dat niet gebeurt. Dat heeft het Amerikaanse hoofd van de WK Task Force van het Witte Huis gezegd tegen de sportzender ESPN. Eerder gelastte de Democratische Republiek Congo een 3-daags trainingskamp en een uitzwaaimoment met fans af vanwege de ebola-uitbraak in het oosten van het land. Libanese autoriteiten melden dat door Israëlische luchtaanvallen in en rondom de zuidelijke stad Tyrus zeker 10 mensen om het leven zijn gekomen. Israël vaardigde voorafgaand evacuatiebevelen uit en heeft gezegd dat er alleen doelen van de terreurbeweging Hezbollah werden aangevallen. Maar daarbij vallen ook geregeld burgerslachtoffers. Sinds april geldt er een staakt het vuur in Libanon, maar Israël voert nog geregeld luchtaanvallen uit als reactie op schendingen van het bestand door Hezbollah, aldus het Israëlische leger. Ondanks opluchting bij het Rode Kruis over het opnieuw opvangen van asielzoekers door Stadskanaal, zegt de organisatie in een persbericht het onbegrijpelijk te vinden dat er nog steeds geen echte oplossing is gevonden. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over hoe het de komende dagen verder gaat rond het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De afgelopen avond en nacht heeft de gemeente Stadskanaal opnieuw asielzoekers opgevangen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dit keer waren het er ongeveer 80. In Amsterdam-Oost is een vrouw om het leven gekomen bij een grote woningbrand. De brand was in een etagewoning aan de Blankenstraat in de Tsaar-Peterbuurt en brak rond 5:00 vanochtend uit. De brand ging volgens de veiligheidsregio Amsterdam-Amsterdam gepaard met veel rook en vlammen. Binnen een uur werd het sein brandmeester gegeven. De etagewoning aan de Blankenstraat in Amsterdam-Oost brandde volledig uit. Het weer met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radio nieuws op Radio SBS.
3: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging op een aantal plekken deze zaterdagochtend. Om te beginnen de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Barneveld is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 2 bedrijfsauto's bij betrokken. 2 rijstokers zijn dicht en de vertraging is inmiddels ruim een uur. De A4 daarna richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux heb je een kwartier oponthoud en er staat daar 5 kilometer file. Dit heeft te maken met omrijdend verkeer van de A16, want de A16 Rotterdam-Breda die is op dit moment dicht. Althans, het is het hele weekend dicht tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk voor asfalteringswerkzaamheden. De parallelbaan is open, maar daar heb je zo en zo wel 20 minuten op onthoud ook. Dus het beste is toch om te rijden via de ring van Rotterdam. En tenslotte valt nog op de A12 Duitse grens richting Arnhem voor Duiven bijna 20 minuten vertraging.
3: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

0: Dagelijks programma met Bieske Gejaerts op hier in de Valentijnse Bambeem.
1: Goedemiddag, je luistert naar Radio SBS.
0: Gaat er iemand in de familie trouwen? Is er iemand jarig? Of wil je iemand verrassen? Radio SBS is de goedkoopste voor al je verbaais. €5 per verbaais. €5 per verbaais met gratis downloadlink na de verbaais. Dit kan alleen bij Radio SBS, nergens anders. Bel voor informatie op 030-265-65-60. Je kan ook een mail of app sturen via radiosbs.nl.
1: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
2: Saler Joen in Utrecht is te huur voor al uw feesten en partijen tot ongeveer 100 personen. Met bar en keuken en gratis parkeer aan de Loevenhoutsedijk 6 te Utrecht op loopafstand van winkelcentrum Overvecht. Voor huur of bezichtiging bel voor een afspraak op telefoonnummer 06 34 26 45 95. 06 34 26 45 95.
0: Opruiming, opruiming bij VJ Sariman in Den Haag. 50 tot 60% korting. Saris vanaf 10 euro.

0: 30 euro. दुल्हा की शेरवानी, दुल्हा के नेहरू पाक या दुल्हा के बाबूजी के लिए नेहरू पाक या शेरवानी पाक फना 75 euro. बरातियन के शाल, कुर्ता पजामा ऑफ क्लार गमाकते गेले ऑफ विटे धोती फॉर 15 euro. Jongens, शेरवानी फना 25 euro. स्त्रियों के लिए पेटीकोट. हमारे खाते पीते भाइयों बहनों के लिए बड़े से बड़े साइज में कपड़े. आलस En alles moet weg. Sari, Anarkali, Churidar, Matarkali. Drie halen, één betalen. Vijay Sariman, Koninginnenstraat nummer 61 in Den Haag. Telefoon 070-385-6989. Eerst bellen voor een afspraak. Droom je van een onvergetelijke feest of een prachtige bruiloft? Kom dan naar Experience Wedding and Events in Almere. Het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Perfect voor Hindoestaanse en islamitische ceremonies zoals Badwaan, Viva, Nika, Henna-avonden, recepties en meer. Onze zaal biedt plaats aan 100 tot 450 gasten en werkt volgens een full-service concept waarbij wij de volledige organisatie van uw evenement verzorgen. Frisdranken, eventueel sterke dranken, catering en hapjes worden verzorgd in samenwerking met Suri Express. En ook decoraties, entertainment en andere diensten regelen wij voor u. Speciale actie tot juli 2026. Boek je Batwaan en Viva of receptie, dan krijg je een gratis optreden van muziekformatie Restless, Scream of DJ Sahid. Bel voor boeking en informatie op 06 14 42 15 33. Experience Wedding and Events. Jouw droom, onze passie. De snelste en goedkoopste manier om reclame te maken is via Radio SBS. Met een minimale budget bereik je direct jouw exacte doelgroep. Bel vandaag nog voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of een app sturen via radiosbs.nl.
1: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws op Radio SBS. In Colombia is de Nederlander Glenn Sherman de F aangehouden, die verdacht wordt van het organiseren van drugstransporten naar meerdere Europese landen, waaronder Nederland. Hij zou lid zijn van een internationaal netwerk dat cocaïne via Colombia naar Europese landen smokkelde. Justitie in Colombia meldt dat hij banden heeft met criminele netwerken in Colombia, Spanje, Nederland en Albanië. Glenn Sherman F wordt waarschijnlijk uitgeleverd aan Nederland en wordt door het OM gezocht op verdenking van drugshandel. Tienduizenden mensen in Californië hebben het bevel gekregen hun huis te verlaten na een lekkage van een chemische tank in Garden Grove. Volgens de brandweer kan de tank exploderen, waardoor giftige dampen zich over een dichtbevolkt gebied zouden verspreiden. Garden Grove is een stad met 170.000 inwoners. In de tank zit 26.000 liter van een vluchtige en brandbare vloeistof die wordt gebruikt bij de productie van kunststoffen. De tank wordt door de brandweer voorlopig koel gehouden. Vanwege de ebola-uitbraak moet het nationale voetbalteam van de Democratische Republiek Congo voorafgaand aan het WK 3 weken in quarantaine blijven. Ze lopen de kans dat ze de Verenigde Staten niet in mogen als dat niet gebeurt. Dat heeft het Amerikaanse hoofd van de WK Task Force van het Witte Huis gezegd tegen de sportzender ESPN. Eerder gelastte de Democratische Republiek Congo een 3-daags trainingskamp en een uitzwaaimoment met fans af vanwege de ebola-uitbraak in het oosten van het land. Libanese autoriteiten melden dat door Israëlische luchtaanvallen in en rondom de zuidelijke stad Tyrus zeker 10 mensen om het leven zijn gekomen. Israël vaardigde voorafgaand evacuatiebevelen uit en heeft gezegd dat er alleen doelen van de terreurbeweging Hezbollah werden aangevallen. Maar daarbij vallen ook geregeld burgerslachtoffers. Sinds april geldt er een staakt-het-vuur in Libanon, maar Israël voert nog geregeld luchtaanvallen uit als reactie op schendingen van het bestand door Hezbollah, aldus het Israëlische leger. Het weer met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het Radio Nieuws op Radio SBS.
2: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
2: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

0: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: Voor exclusieve Indian fashion kleding tegen de hoogste korting ga je naar Muskurata in Den Haag. Met 300 vierkante meter, de grootste in Nederland, met elke week de nieuwste collectie. Lehenga's, bruidslehenga's, anarkali, churidars, kurtis, salwar kabis, dhotipakjes, kurta pajama's, exclusieve kleding voor dulha en dulhin, kinderkleding, armband met naam, sieraden, bridal ketting set, bindi, tasjes, sjaal voor Barati, pagri, ook voor grote en kleine murtis. Alles onder één dak bij Muskurata. Heb je binnenkort wat te vieren of heb je een bruiloft, dan draag je kleding van Muskurata. Kom langs bij Muskurata op de Karel Roosstraat nummer 4 in Den Haag en vertel dat je reclame gehoord hebt op Radio SBS of dat Radio SBS je gestuurd heeft. Dan krijg je extra en extra korting. Voor info, bel of WhatsApp. Harpreet op 06 58 88 83 24. 06 58 88 83 24. Check voor update en nieuwste collectie muskurata.nl. Gratis parkeren, 6 dagen per week open, maandag gesloten. Supermarkt Toko de Waag in Utrecht. Bij Supermarkt Toko de Waag elke dag volop nieuwe aanbiedingen. Zoals op verse Surinaamse groenten, verse vis. Ook hier verkrijgbaar. Alle kruiden, blikproducten, alle soorten rijst, mithai en alle puja saman, kleine en grote murti. Supermarkt.

0: Let op, gratis parkeren. De snelste en goedkoopste manier om reclame te maken is via Radio SBS. Met een minimale budget bereik je direct jouw exacte doelgroep. Bel vandaag nog voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of een app sturen via radiosbs.nl.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio SBS. De gemeente Groningen gaat dit Pinksterweekend noodopvang regelen voor asielzoekers uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De opvang voor de komende 3 nachten is in congrescentrum Hanzeplaza en bedoeld voor mensen die anders buiten zouden moeten slapen. In Ter Apel is het al dagenlang te druk en slapen sommige asielzoekers buiten bij het aanmeldcentrum. Het Rode Kruis noemt die situatie mensonterend en deelt opnieuw water, eten en tenten uit. Het COA heeft een enorm tekort aan opvangplekken. Organisatoren van evenementen nemen dit Pinksterweekend extra maatregelen vanwege de hitte. Alle bezoekers krijgen het advies om veel te drinken, zonnebrand te gebruiken en een petje te dragen. Bij onder meer het Noordelijk Pinksterkamp in Lauwersoog en de estafetteloop Ropa Run zijn er extra waterpunten geregeld. Ook delen organisaties duizenden flesjes water en sportdrank uit om uitdroging te voorkomen. Sommige programma's zijn aangepast zodat de deelnemers niet te lang in de volle zon hoeven te zitten. De Tsjechische president Petr Pavel vindt dat de NAVO harder moet optreden tegen de provocaties van Rusland door de tanden te laten zien om verdere escalatie te voorkomen. Pavel noemt maatregelen als strengere sancties en het neerhalen van vliegtuigen die het NAVO-luchtruim schenden. Aanleiding zijn meerdere incidenten met drones boven NAVO-landen als Estland, Letland en Litouwen. De oud-NAVO-generaal benadrukt dat Rusland alleen maar de taal van macht en duidelijke militaire acties begrijpt. En klimaatactivist Marjan Minnesma is op 59-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van borstkanker. Ze werd bekend als oprichter van Stichting Urgenda, die de eerste succesvolle klimaatrechtszaak tegen de Nederlandse staat won. Volgens Urgenda vocht ze al sinds 2022 tegen kanker, maar Minnesma koos ervoor om haar ziekte privé te houden en bleef zich zo lang mogelijk inzetten voor klimaat en duurzaamheid. Urgenda noemt haar een drijvende kracht achter de strijd voor een schonere en gezondere wereld. Het weer volop zon met in het noordelijk kustgebied bewolking en kans op wat regen. Het kwik blijft in het noorden steken op zo'n 27 graden. In het zuiden mogelijk 30 graden. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
2: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een paar opvallende files op dit moment. Op de beginnende A4, Den Haag richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux 10 minuten oponthoud. De A12, Duitse grens Arnhem. Voor Duiven duurt ook een kwartier langer over. Veel recreatieverkeer is daar ook onderweg. Een ongeluk op dezelfde A12 voor knooppunt Velperbroek richting Arnhem. Hier is de linkerrijstrook dicht en dat kost je een kwartier. En de A16 Rotterdam-Breda, daar wordt aan de weg gewerkt tussen het Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Er staat daar 2 kilometer file en 20 minuten oponthoud op de parallelbaan. Beter is om te rijden via de Ring Rotterdam.
2: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS op je mobiel en computer via radiosbs.nl en op alle internetradio.

0: klaar met nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: Stichting Jai Hind Utrecht presents Lekker Dansen Natje Natje met muziekformatie Real Selections, bekend van Zagen Zagen onder leiding van Pedro.

en 26. Het grootste Surinaamse Hindoestaanse familiefestival van Europa. Geniet van live muziek, spectaculaire dansacts, een gezellige kermis en de lekkerste exotische gerechten. Voor jong en oud, voor familie en vrienden, voor iedereen. En op zondag een magische afsluiting met spectaculaire vuurwerkshow. Midden Summer Festival, waar de cultuur, muziek en familie samenkomen. Voor meer informatie en aanmelding standhouders, www.middensummerfestival.nl.

0: Sidewiss Productions presents Jubin Nautiyal live in concert.
1: Hi Holland, this is your Jubin Nautiyal and I'm very excited to come back to Holland with Sidewiss Productions. Sunday, 24th May 2026, live in concert at Ahoy, Rotterdam. So get your tickets now on itickets.com.
0: Op zondag 24 mei 2026, RTM Stage Ahoy, Rotterdam. Jubin Nautiyal is een van de meest invloedrijke en geliefde stemmen van de moderne Indiase muziek met vele en vele fans over de hele wereld. Jubin Nautiyal, live in concert. Deur open om 17:30 middags, showstart om 19:00 avonds. Koop nu je ticket via i-tickets.com voor info, sponsorship en VIP. Bel 06 40 74 59 51 06 40 74 59 51. Jubin Nautiyal live in concert met slechts één show in Nederland. De snelste en goedkoopste manier om reclame te maken is via Radio SBS. Met een minimale budget bereik je direct jouw exacte doelgroep. Bel vandaag nog voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of een app sturen via radiosbs.nl.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio SBS. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben het spoor bij station Utrecht Centraal op twee plaatsen betreden. Zo'n 20 demonstranten voerden actie tegen het kabinetsbeleid rond Israël. Ze stonden op de rails met een spandoek met de tekst "Genocide spoort niet". De gemeente Utrecht had de actie vooraf verboden. De politie greep dan ook direct in tegen de blokkade in opdracht van het Openbaar Ministerie. Alle treinverkeer van, via en naar Utrecht Centraal is stilgelegd totdat alle mensen weer van het spoor gehaald waren. De gemeente Groningen gaat dit Pinksterweekend noodopvang regelen voor asielzoekers uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De opvang voor de komende 3 nachten is in congrescentrum Hanzeplaza en bedoeld voor mensen die anders buiten zouden moeten slapen. In Ter Apel is het al dagenlang te druk en slapen sommige asielzoekers buiten bij het aanmeldcentrum. Het Rode Kruis noemt die situatie mensonterend en deelt opnieuw water, eten en tenten uit. Het COA heeft een enorm tekort aan opvangplekken. In Den Haag worden duizenden vissen uit de Hofvijver gehaald vanwege werkzaamheden bij het Binnenhof. Beroepsvissers verplaatsen de dieren om ze te beschermen tijdens de aanleg van een warmte- en koude opslag onder de vijver. Volgens ecologen zit de Hofvijver vol met karpers, vorens en baarzen. De vissen worden met netten en elektrovisserij gevangen en daarna overgebracht naar andere wateren vanwege de verduurzaming van het Binnenhof. De bekende roodbuikschildpad Mark blijft gewoon. En premier Jetten heeft met verdriet gereageerd op het overlijden van klimaatactivist Marianne Minnesma, die op 59-jarige leeftijd stierf aan de gevolgen van kanker. Jetten noemt de Urgenda-oprichter een onvermoeibare voorvechter voor het klimaat, die altijd creatief meedacht over oplossingen voor klimaatproblemen. De twee werkten samen toen Jetten in het laatste kabinet Rutte minister voor Klimaat was. Urgenda won destijds de eerste succesvolle klimaatrechtszaak tegen de Nederlandse staat. Het weer volop zon met in het noordelijk kustgebied bewolking en kans op wat regen. Het kwik blijft in het noorden steken op zo'n 27 graden. In het zuiden mogelijk 30 graden. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
3: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is veel verkeer nog altijd onderweg. Er staat ruim 80 kilometer file. De meeste vertraging op de volgende wegen, de A4, Den Haag richting Rotterdam. Voor het knooppunt Benelux heb je een kwartier oponthoud. En dat heeft te maken met omrijdend verkeer van de A16. Want die is dicht tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk door wegwerkzaamheden. Het asfalt wordt daar vernield. Verkeer kan er langs via de parallelbaan, maar daar heb je ruim een half uur oponthoud. Beter is om te rijden via de Ring Rotterdam. En tot slot valt ook nog op de A76 Geleen richting Aken. Voor de grens, bij de grenscontroles, daar een kwartier vertraging.
3: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio. Okay.

Welkom allemaal, dit is het programma Guy Tonkelleher via Radio SBS. Wilt u reageren, kan het altijd. Surf naar de website www.radiosbs.nl of bel gerust met de studio. Het nummer is 030-262-6611. Voor alle andere info kunt u bellen met 030-265-6560. Gaan we naar het eerste liedje van vandaag en dat is...

सुना है तेरे दिल पे मेरा, कहीं ना कहीं नाम लिखा है. Dit prachtig liedje is gezongen door Jubin Nautial en kwam uit de film Cynic. Het volgende liedje in het programma Geetum Killer is gezongen door Atif Aslam. Hij komt uit de film Badlapur en het is Nasikha Maine Jeena.

ही मेरा मीत है, dit prachtig liedje is gezongen door Aditi Singh Sharma en kwam uit de film Simran. Radio SBS luister je via de website www.radiosbs.nl. Nou, gaan we dan verder met Chupke Sesun, Ispel Kidhun, Ispel Me Jeevan Sara. Dit lied is gezongen door Alka Yachnik en Udit Narayan en komt uit de film Mission Kashmir.

was uit de film Kabhi Alvida Na Kehna en het liedje was Rock'n'Roll Sonia. Het volgende liedje is gezongen door Stibin Ben en het is Kit Hora Thora Pyar Hua Hai Tumse.

0: Gaat er iemand in de familie trouwen? Is er iemand jarig? Of wil je iemand verrassen? Radio SBS is de goedkoopste voor al je verbuis. €5 per verbuis. €5 per verbuis met gratis downloadlink na de verbuis. Dit kan alleen bij Radio SBS, nergens anders. Bel voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of app sturen via radiosbs.nl.
1: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.

0: 30 euro. दुल्हा की शेरवानी, दुल्हा के नेहरू पाक या दुल्हा के बाबूजी के लिए नेहरू पाक या शेरवानी पाक फना 75 euro. बरातियन के शाल, कुर्ता पजामा ऑफ क्लार गमाकते गेले ऑफ विटे धोती फॉर 15 euro. Jongens, शेरवानी फना 25 euro. स्त्रियों के लिए पेटीकोट. हमारे खाते पीते भाइयों बहनों के लिए बड़े से बड़े साइज में कपड़े. Alles en alles moet weg. Sari, anarkali, churidar, matarkali. Drie halen, één betalen. Vijay Sariman, Koninginnenstraat nummer 61 in Den Haag. Telefoon 070-385-6989. Eerst bellen voor een afspraak. Droom je van een onvergetelijke feest of een prachtige bruiloft? Kom dan naar Experience Wedding en Events in Almere. Het eerste Indian Wedding en Event Center van Nederland. Perfect voor Hindoestaanse en islamitische ceremonies zoals Badwaan, Viva, Nika, Henna-avonden, recepties en meer. Onze zaal biedt plaats aan 100 tot 450 gasten en werkt volgens een full service concept waarbij wij de volledige organisatie van uw evenement verzorgen. Frisdranken, eventueel sterke dranken, catering en hapjes worden verzorgd in samenwerking met Suri Express. En ook decoraties, entertainment en andere diensten regelen wij voor u. Speciale actie tot juli 2026. Boek je Batwaan en Viva of receptie, dan krijg je een gratis optreden van muziekformatie Restless, Scream of DJ Sahid. Bel voor boeking en informatie op 06 14 42 15 33. Experience Wedding and Events. Jouw droom, onze passie. De snelste en goedkoopste manier om reclame te maken is via Radio SBS. Met een minimale budget bereik je direct jouw exacte doelgroep. Bel vandaag nog voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of een app sturen via radiosbs.nl.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio SBS. Bij een botsing tussen twee trams in het centrum van de Duitse stad Düsseldorf zijn zeker 30 mensen gewond geraakt. Vier van hen zijn er ernstig aan toe, meldt de brandweer. Het ongeluk gebeurde op een druk kruispunt in de stad, maar hoe de twee trams konden botsen is niet duidelijk. In Düsseldorf is het extra druk vanwege de viering van Japandag, het grootste Europese Japanse cultuurfestival om de Duits-Japanse vriendschap te vieren. Er worden ruim 100.000 bezoekers verwacht. Iran waarschuwt de Verenigde Staten voor harde tegenaanvallen als het geweld opnieuw oplaait. Dat zei de Iraanse onderhandelaar Ghalibaf in gesprekken met een Pakistanse bemiddelaar in Teheran. Volgens Iran geeft het land zijn rechten niet op en zal het harder reageren dan eerder dit jaar. Pakistan probeert intussen te bemiddelen tussen Iran en de VS over een wapenstilstand. Ook een delegatie uit Qatar is aangekomen in Iran voor overleg. De emir van Qatar sprak president Trump telefonisch al. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben het spoor bij station Utrecht Centraal op twee plaatsen betreden. Zo'n 20 demonstranten voerden actie tegen het kabinetsbeleid rond Israël. Ze stonden op de rails met een spandoek met de tekst "Genocide spoort niet". De gemeente Utrecht had de actie vooraf verboden. De politie greep dan ook direct in tegen de blokkade in opdracht van het Openbaar Ministerie. Alle treinverkeer van, via en naar Utrecht Centraal is stilgelegd totdat alle mensen weer van het spoor gehaald waren. En een 19-jarige Duitser is om het leven gekomen bij een beklimming van de Zugspitze, de hoogste berg van Duitsland. De jonge man gleed in de nacht uit op een sneeuwveld en viel zo'n 250 meter naar beneden. Hij was samen met een vriend onderweg naar de top om de zonsopgang te zien. Volgens de politie waren de twee niet goed uitgerust voor de winterse omstandigheden. De vriend alarmeerde de hulpdiensten en werd met een helikopter gered. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Het weer volop zon met in het noordelijk kustgebied bewolking en kans op wat regen. Het kwik blijft in het noorden steken op zo'n 27 graden. In het zuiden mogelijk 30 graden. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
2: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
2: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

pehli baar hai ji, pehli baar hai ji, is gezongen door Ajay Gogavale en komt uit de film Dhadak. Gaan we dan verder met uit de film Baiju Bhavra. Gezongen door Lata Mangeshkar komt Bachpan ki mohabbat ko dil se na juda karna, jab yaad meri aaye, milne ki dua karna.

Avara hoe. Gezongen door Mukeshi was uit de film Avara. En het volgende liedje in het programma Gitong Kelher via Radio SBS is Ramaya Vasavia, gezongen door Mohammed Rafi en Mukeshi en Lata Mangeshkar uit de film Shri Chaar Sobis.

0: reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: Voor exclusieve Indian fashion kleding tegen de hoogste korting ga je naar Muskurata in Den Haag. Met 300 vierkante meter, de grootste in Nederland, met elke week de nieuwste collectie. Lehenga's, bruidslehenga's, anarkali, churidars, kurtis, salwar kabis, dhoti pakjes, kurta pajama's, exclusieve kleding voor dulha en dulhin, kinderkleding, armband, met naam sieraden, bridal ketting set, bindi, tasjes, sjaal voor Barati, pagri, ook voor grote en kleine moertis. Alles onder één dak bij Muskurata. Heb je binnenkort wat te vieren of heb je een bruiloft, dan draag je kleding van Muskurata. Kom langs bij Muskurata op de Karel Roosstraat nummer 4 in Den Haag en vertel dat je reclame gehoord hebt op Radio SBS of dat Radio SBS je gestuurd heeft. Dan krijg je extra en extra korting. Voor info, bel of WhatsApp. Harpreet op 06 58 88 83 24. 06 58 88 83 24. Check voor update en nieuwste collectie muskurata.nl. Gratis parkeren, 6 dagen per week open, maandag gesloten. Supermarkt Toko de Waag in Utrecht. Bij Supermarkt Toko de Waag elke dag volop nieuwe aanbiedingen. Zoals op verse Surinaamse groenten, verse vis. Ook hier verkrijgbaar. Alle kruiden, blikproducten, alle soorten rijst, mithai en alle puja saman, kleine en grote murti. Supermarkt Toko de Waag. Prins Bernhardplein nummer 54 in Utrecht, Zuilen. Telefoon 030-233-42-59. Let op, gratis parkeren. De snelste en goedkoopste manier om reclame te maken is via Radio SBS. Met een minimale budget bereik je direct jouw exacte doelgroep. Bel vandaag nog voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of een app sturen via radiosbs.nl.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio SBS. De Israëlische minister Ben-Gvir ligt internationaal steeds meer onder vuur. Na Italië vraagt nu ook Frankrijk aan de EU om sancties tegen hem te nemen. Frankrijk ontzegt Ben-Gvir bovendien de toegang tot het land. De ophef ontstond na een video van vastgebonden activisten van de Gaza-hulpvloot op een Israëlisch schip, die de minister zelf verspreidde. Ben-Gvir ligt al langer onder vuur vanwege zijn extreme uitspraken. Ook in Nederland geldt hij al meer dan een jaar als ongewenst vreemdeling. Het Rode Kruis zet in Groningen rond deze tijd 175 bedden klaar voor de noodopvang van asielzoekers in congrescentrum Hanseplaza. Voor 3 dagen biedt de gemeente nachtopvang omdat er in Ter Apel geen plek is in het opvangcentrum. Hoeveel mensen er precies komen is nog niet bekend en hangt af van de instroom. Naast bedden worden er ook douches, handdoeken en hygiënepakketten geregeld. Volgens het Rode Kruis is de opvang hard nodig vanwege de huidige drukte en de slechte omstandigheden. Bij een botsing tussen 2 trams in het centrum van de Duitse stad Düsseldorf zijn zeker 30 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn er ernstig aan toe, meldt de brandweer. Het ongeluk gebeurde op een druk kruispunt in de stad, maar hoe de 2 trams konden botsen is niet duidelijk. In Düsseldorf is het extra druk vanwege de viering van Japandag, het grootste Europese Japanse cultuurfestival om de Duits-Japanse vriendschap te vieren. Er worden ruim 100.000 bezoekers verwacht. En bij de ebola-uitbraak in Congo zijn 3 vrijwilligers van het Rode Kruis overleden. Ze raakten besmet nadat ze in contact kwamen met lichamen. De hulpverleners overleden eerder deze maand en zijn de eerste bekende dodelijke slachtoffers van de uitbraak. Experts denken dat het virus al weken circuleren voordat de eerste besmettingen officieel werden vastgesteld. De ebola-uitbraak begon in de provincie Ituri in Noordoost-Congo. Voor deze nieuwste variant is op dit moment nog geen vaccin of behandeling. Het weer volop zon met in het noordelijk kustgebied bewolking en kans op wat regen. Het kwik blijft in het noorden steken op zo'n 27 graden. In het zuiden mogelijk 30 graden. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
0: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. Onder andere een lange file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen knooppunt de Oude Rijn en de afrit Everdingen is de vertraging 30 minuten door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Horen en knooppunt Benelux 20 minuten vertraging. Het is daar extra druk vanwege werkzaamheden op de A16. Daar staat ook file op de A16 zelf. Van Rotterdam naar Breda bij knooppunt Ridderkerk een kwartier op onthoud. Bij Amsterdam ook problemen aan de westkant van de stad. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam tussen Amsterdam-Westpoort en de aansluiting met de A10 een half uur vertraging. Komt er een auto met pech op de A10 West bij knooppunt Koenplein. Daar is het oponthoud ook 10 minuten. En door een ongeluk op de A12 Arnhem-Duitse grens bij Zevenaar ook 20 minuten oponthoud. De linkerrijstrook is dicht.
0: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS op je mobiel en computer via radiosbs.nl en op alle internetradio.

Meri Dharkan Suno was uit de film Laadla van Anil Kapoor en Raveena Tandon samen met Sridevi. En uit de album Band of Boys komt Ishq Hai Bekarar, Karta Intezaar. Aa Jao Na.

0: nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: Stichting Jaihin Utrecht presents Lekker Dansen Natje Natje met muziekformatie Real Selections, bekend van Zagen Zagen, onder leiding van Peter.

muziek. Beleef de cultuur. Vier het samen. Op 21, 22 en 23 augustus komt alles samen in het Zuiderpark in Den Haag. Binnen Summer Festival 2026. Het grootste Surinaamse Hindoestaanse familiefestival van Europa. Geniet van live muziek, spectaculaire dansact, een gezellige kermis en de lekkerste exotische gerechten. Voor jong en oud, voor familie en vrienden, voor iedereen. En op zondag een magische afsluiting met spectaculaire vuurwerkshow. Midden Summer Festival, waar de cultuur, muziek en familie samenkomen. Voor meer informatie en aanmelding standhouders, www.middensummerfestival.nl.

0: Sideways Productions presents Jubin Nautiyal live in concert.
1: Hi Holland, this is your Jubin Nautiyal and I'm very excited to come back to Holland with Sideways Productions. Sunday, 24th May 2026, live in concert at Ahoy, Rotterdam. So get your tickets now on itickets.com.
0: Op zondag 24 mei 2026, RTM Stage Ahoy, Rotterdam. Jubin Nautiyal is een van de meest invloedrijke en geliefde stemmen van de moderne Indiase muziek met vele en vele fans over de hele wereld. Jubin Nautiyal live in concert. Deur open om 17:30 middags, showstart om 19:00 avonds. Koop nu je ticket via i-tickets.com voor info, sponsorship en VIP. Bel 06 40 74 59 51. Jubin Nautiyal live in concert met slechts één show in Nederland. De snelste en goedkoopste manier om reclame te maken is via Radio SBS. Met een minimale budget bereik je direct jouw exacte doelgroep. Bel vandaag nog voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of een app sturen via radiosbs.nl.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio SBS. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op de snelweg A45. Bij dat ongeluk is een van de twee inzittenden omgekomen en raakte de ander zwaar gewond. Het toestel crashte kort na het opstijgen bij Hunsborn en belandde op de rijbaan richting Frankfurt. Het verkeer op de snelweg is in beide richtingen afgesloten en er staat een lange file. Het zweefvliegtuig raakte geen andere voertuigen. Hulpdiensten zijn ter plaatse en delen water uit aan auto-inzittenden vanwege de zomerse hitte. Voor het eerst dit jaar is er in Nederland een tropische temperatuur van 30 graden gemeten. Dat was in het Limburgse El. Landelijk is er nog geen tropische dag, want daarvoor moet het in de beeld ook 30 graden worden. Volgens weerdiensten komt de hitte dit jaar opvallend vroeg, want gemiddeld wordt er pas op 7 juni voor het eerst 30 graden gemeten. De komende dagen blijft het ook warm en kan het in het zuiden opnieuw tropisch worden. Lokaal is zelfs een hittegolf niet uitgesloten. De Israëlische minister Ben-Gvir ligt internationaal steeds meer onder vuur. Na Italië vraagt nu ook Frankrijk aan de EU om sancties tegen hem te nemen. Frankrijk ontzegt Ben-Gvir bovendien de toegang tot het land. De ophef ontstond na een video van vastgebonden activisten van de Gaza-hulpvloot op een Israëlisch schip die de minister zelf verspreidde. Ben-Gvir ligt al langer onder vuur vanwege zijn extreme uitspraken. Ook in Nederland geldt hij al meer dan een jaar als ongewenst vreemdeling. En bij de ebola-uitbraak in Congo zijn 3 vrijwilligers van het Rode Kruis overleden. Ze raakten besmet nadat ze in contact kwamen met lichamen. De hulpverleners overleden eerder deze maand en zijn de eerste bekende dodelijke slachtoffers van de uitbraak. Experts denken dat het virus al weken circuleren voordat de eerste besmettingen officieel werden vastgesteld. De ebola-uitbraak begon in de provincie Ituri in Noordoost-Congo. Voor deze nieuwste variant is op dit moment nog geen vaccin of behandeling. Het weer, het is nog lang zonnig en ook vannacht blijft het overal droog en overwegend helder bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. De beide Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
3: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het aantal files is wat afgenomen in de loop van de dag, maar er staan nog wel 3 behoorlijk lange files. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Culemborg 6 kilometer. Het oponthoud is daar een kwartier. De oorzaak en spoedreparatie, er zijn 2 rijstroken dicht. Door werkzaamheden op de A16 van Rotterdam naar Breda staat er file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Daar 20 minuten oponthoud. Daardoor is het ook extra druk op de omleidingsroute de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux ook 10 minuten vertraging.
3: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

Pathar Vargiyach is gezongen door Ranveer en B. Praak. Het volgende liedje in het programma Geeton Kelleher via Radio SBS is gezongen door Vijay Benedict en chorus. I'm a Disco Dancer.

via Radio SBS heeft u gehoord Tu Hi Mera uit de film Aap Ki Khatir, gezongen door Himesh Reshamya. In het programma Geetum Kelleher is het volgend liedje gezongen door Ea Rehman. Uit de film Dil Bechara, de titelsong.

Mitwa was uit de film Kabhi Alvida Na Kehna en is gezongen door Shafakat Amanatali en Keralisa. Het volgende liedje is gezongen door Jyotika Tangri. Uit de film Bole Churia komt Tum Pe Hum Tum Mare Ja Rahe Hain.

Oh, ik ben gewoon verliefd op dit liedje. Uit de film Shershah. Kerata Lumbia Lumbia. En uit de film Bolam Hikam, gezongen door Jawad Ahmed. Bintiri Kya Hejina.

0: Goedenavond, je luistert naar Radio SBS.
1: Gaat er iemand in de familie trouwen? Is er iemand jarig? Of wil je iemand verrassen? Radio SBS is de goedkoopste voor al je verbuis. €5 per verbuis. €5 per verbuis met gratis downloadlink na de verbuis. Dit kan alleen bij Radio SBS, nergens anders. Bel voor informatie op 030-265-65-60. Je kan ook een mail of app sturen via radiosbs.nl.
0: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.

0: sjaal, kurta pajama of klaargemaakte gele of witte hoodie voor €15. Jongens, Sherwani vanaf €25. Strio ke liye petticoat. Hamare khate pite bhaiyo behno ke liye bade se bade size mein kapde. Alles en alles moet weg. Sari, anarkali, churidar, matarkali. Drie halen, één betalen. Vijay Sariman, Koninginnenstraat nummer 61 in Den Haag. Telefoon 070-385-6989. Eerst bellen voor een afspraak. Droom je van een onvergetelijke feest of een prachtige bruiloft? Kom dan naar Experience Wedding and Events in Almere. Het eerste Indian Wedding and Event Center van Nederland. Perfect voor Hindoestaanse en islamitische ceremonies zoals Bhatwan, Viva, Nika, Henna-avonden, recepties en meer. Onze zaal biedt plaats aan 100 tot 450 gasten en werkt volgens een full-service concept waarbij wij de volledige organisatie van uw evenement verzorgen. Frisdranken, eventueel sterke dranken, catering en hapjes worden verzorgd in samenwerking met Suri Express. En ook decoraties, entertainment en andere diensten regelen wij voor u. Speciale actie tot juli 2026. Boek je Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je een gratis optreden van muziekformatie Restless, Scream of DJ Sahid. Bel voor boeking en informatie op 06 14 42 15 33. Experience Wedding and Events. Jouw droom, onze passie. De snelste en goedkoopste manier om reclame te maken is via Radio SBS. Met een minimale budget bereik je direct jouw exacte doelgroep. Bel vandaag nog voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of een app sturen via radiosbs.nl.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio SBS. In Madrid hebben tienduizenden mensen geprotesteerd tegen premier Sanchez en zijn linkse regering. De Spaanse ex-premier Zapatero, een partijgenoot van Sanchez, wordt verdacht van corruptie. De rechtse oppositie wil dat Zapatero gevangen wordt gezet en dat ook Sanchez wordt verhoord in de kwestie. De demonstratie richtte zich ook tegen het immigratiebeleid van de regering en verliep over het algemeen vreedzaam met enkele incidenten. In Bangladesh is een grote mazelenuitbraak uitgebroken waarbij al meer dan 500 kinderen zijn overleden, volgens het ministerie van Volksgezondheid. In de hoofdstad Dhaka zijn alle ziekenhuizen overvol en er is een tekort aan IC-bedden. Alleen al in de afgelopen 24 uur stierven er 13 kinderen aan de ziekte. Met hulp van UNICEF is een grootschalige vaccinatiecampagne gestart met miljoenen prikken. Toch verwachten de autoriteiten dat het aantal slachtoffers van de mazelen in Bangladesh nog verder gaat oplopen. De Oekraïense president Zelensky wil dat zijn land volwaardig lid wordt van de Europese Unie. Hij reageert daarmee op een Duits voorstel waarbij Oekraïne een speciale status zou krijgen, alvast mee kan doen aan overleg, maar zonder stemrecht. Volgens Zelensky kan zijn land, dat al sinds 2022 kandidaat lid van de EU is, alleen met volledige rechten deelnemen aan het Europese project. Voor het eerst dit jaar is in Nederland een tropische temperatuur van 30 graden gemeten. Dat was in het Limburgse El. Landelijk is er nog geen tropische dag, want daarvoor moet het ook in de beeld 30 graden worden. Volgens weerdiensten komt de hitte dit jaar opvallend vroeg. Gemiddeld wordt er pas op 7 juni voor het eerst 30 graden gemeten. Het weer, het blijft nog lang zonnig en ook vannacht is het overal droog en overwegend helder, bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. Er is nauwelijks wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
2: Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

Emoji Building, Arit Chantik en Nosse Barra is uit de film Jurva 2. Deze keer van Sara Ali Khan en Varun Dhawan. Uit de film Chal Mere Bhai van Govinda, Karishma Kapoor en Sanjay Dutt komt gezongen door Babul Supriyo en Alka Yachnik. Thodi si bekarari thora sa hai par koi se kuch bhi kahe hum to kahe pyar.

अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं इस गजंग door Alka Yachnik. Dit prachtig liedje kwam uit de film Dhadkan. Het volgende liedje in het programma Geetong Kelleher via Radio SBS is uit de film Chauda Pere. Ham Dono Yumile.

Uit de film Bednaam heeft u gehoord, gezongen door Yasser Desai. Tu Pyar Hai Mera. Gaan we dan verder met uit de film Aagaas. Gezongen door Alka Yachnik en Babu Supriyo komt Mun. Tera Mera Mun. Ik Rehe.

0: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: Voor exclusieve Indian fashion kleding tegen de hoogste korting ga je naar Muskurata in Den Haag. Met 300 vierkante meter, de grootste in Nederland, met elke week de nieuwste collectie. Lehenga's, bruidslehenga's, anarkali, churidars, kurtis, salwar kabis, dhoti pakjes, kurta pajama's, exclusieve kleding voor dulha en dulhin, kinderkleding, armband met naam, sieraden, bridal ketting set, bindi, tasjes, sjaal voor Barati, pagri, ook voor grote en kleine moertis. Alles onder één dak bij Muskurata. Heb je binnenkort wat te vieren of heb je een bruiloft, dan draag je kleding van Muskurata. Kom langs bij Muskurata op de Karel Roosstraat nummer 4 in Den Haag en vertel dat je reclame gehoord hebt op Radio SBS of dat Radio SBS je gestuurd heeft. Dan krijg je extra en extra korting. Voor info, bel of WhatsApp Harpreet op 06 58 88 83 24. 06 58 88 83 24. Check voor update en nieuwste collectie muskurata.nl. Gratis parkeren, 6 dagen per week open, maandag gesloten. Supermarkt Toko de Waag in Utrecht. Bij Supermarkt Toko de Waag elke dag volop nieuwe aanbiedingen. Zoals op verse Surinaamse groenten, verse vis. Ook hier verkrijgbaar. Alle kruiden, blikproducten, alle soorten rijst, mithai en alle puja saman, kleine en grote muti. Supermarkt Toko de Waag, Prins Bernhardplein nummer 54 in Utrecht, Zuilen. Telefoon 030-233-42-59. Let op, gratis parkeren. De snelste en goedkoopste manier om reclame te maken is via Radio SBS. Met een minimale budget bereik je direct jouw exacte doelgroep. Bel vandaag nog voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of een app sturen via radiosbs.nl.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio SBS. De onderhandelingen over een nieuw bestuur van de gemeente Den Haag zijn mislukt. De partijen Hart voor Den Haag en D66 konden het niet eens worden over een noodopvangcentrum voor asielzoekers. Partijleider De Mos van Hart voor Den Haag, die de grootste partij is geworden bij de afgelopen verkiezingen, verzette zich tegen de noodopvang. Maar volgens D66 is die hard nodig om aan de spreidingswet te voldoen. Hart voor Den Haag wil nu gaan onderhandelen met VVD, CDA en DENK. In een schuur in Winschoten heeft de politie gisteren 40 dode dieren gevonden, waaronder schapen, lammeren en een kalf. Er werden ook nog 160 levende dieren aangetroffen die verkeerden in erbarmelijke toestand vanwege verwaarlozing. Een 21-jarige verdachte is aangehouden. De politie meldt dat ze in actie konden komen na een tip op de website Meld Misdaad Anoniem. In Madrid hebben tienduizenden mensen geprotesteerd tegen premier Sanchez en zijn linkse regering. De Spaanse ex-premier Zapatero, een partijgenoot van Sanchez, wordt verdacht van corruptie. De rechtse oppositie wil dat Zapatero gevangen wordt gezet en dat ook Sanchez wordt verhoord in de kwestie. De demonstratie richtte zich ook tegen het immigratiebeleid van de regering en verliep over het algemeen vreedzaam met enkele incidenten. In Bangladesh is een grote mazelenuitbraak uitgebroken waarbij al meer dan 500 kinderen zijn overleden. In de hoofdstad Dhaka zijn alle ziekenhuizen overvol en er is een tekort aan IC-bedden. Met hulp van UNICEF is een grootschalige vaccinatiecampagne gestart met miljoenen prikken. Toch verwachten de autoriteiten dat het aantal slachtoffers van de mazelen in Bangladesh nog verder gaat oplopen. Het weer, het blijft nog lang zonnig en ook vannacht is het overal droog en overwegend helder, bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. Er is nauwelijks wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
0: Luister Radio SBS op je mobiel en computer via radiosbs.nl en op alle internetradio.

0: भांगड़ा
1: shaking your boat.

Zo, beste luisteraar, ben ik weer aan het eind gekomen van het programma Gietonkeleher via Radio SBS. Bij deze wil ik jullie allemaal bedanken voor het luisteren en zeggen tot de volgende keer. Doei!

0: uur reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: Stichting Jaihin Utrecht presents Lekker Dansen Natje Natje met muziekformatie Real Selections, bekend van Zagen Zagen, onder leiding van P.D.

en 26. Het grootste Surinaamse Hindoestaanse familiefestival van Europa. Geniet van live muziek, spectaculaire dansact, een gezellige kermis en de lekkerste exotische gerechten. Voor jong en oud, voor familie en vrienden, voor iedereen. En op zondag een magische afsluiting met spectaculaire vuurwerkshow. Midden Summer Festival, waar de cultuur, muziek en familie samenkomen. Voor meer informatie en aanmelding standhouders, www.middensummerfestival.nl.

0: Activis Productions presents Jubin Nautiyal live in concert.
1: Hi Holland, this is your Jubin Nautiyal and I'm very excited to come back to Holland with Cinevis Productions. Sunday, 24th May 2026, live in concert at Ahoy, Rotterdam. So get your tickets now on itickets.com.
0: Op zondag 24 mei 2026, RTM Stage Ahoy, Rotterdam. Jubin Nautiyal is een van de meest invloedrijke en geliefde stemmen van de moderne Indiase muziek met vele en vele fans over de hele wereld. Jubin Nautiyal, live in concert. Deur open om 17:30 middags, showstart om 19:00 avonds. Koop nu je ticket via i-tickets.com. Voor info, sponsorship en VIP, bel 06 40 74 59 51, 06 40 74 59 51. Jubin Nautiyal, live in concert met slechts één show in Nederland. De snelste en goedkoopste manier om reclame te maken is via Radio SBS. Met een minimale budget bereik je direct jouw exacte doelgroep. Bel vandaag nog voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of een app sturen via radiosbs.nl.
2: Dit is Bas de Leeuw met het Radio Nieuws op Radio SBS. Het treinverkeer bij luchthaven Schiphol is aan het einde van de middag kort na 5:00 weer volledig hervat, meldt spoorwegbeheerder ProRail. Door een seinstoring die vanmorgen rond 11:00 begon, reden er eerder vandaag nauwelijks treinen van en naar het vliegveld. De aannemer van ProRail heeft de oorzaak van de storing gevonden, maar deze is nog niet bekendgemaakt. Bij Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon en in Gaza zijn vandaag zeker 11 mensen omgekomen, waaronder een 13-jarige Palestijnse jongen. De Libanese slachtoffers vielen bij een luchtaanval op de kustplaats Tyre of Tyrus. In Noord-Gaza werd een politiepost aangevallen met drones. Daar zijn naast de jongen ook 5 politieagenten om het leven gekomen. Het Israëlische leger heeft de aanvallen niet bevestigd, maar meldt wel dat er afgelopen nacht Hezbollah-doelwitten zijn aangevallen. De onderhandelingen over een nieuw bestuur van de gemeente Den Haag zijn mislukt. De partijen Hart voor Den Haag en D66 konden het niet eens worden over een noodopvangcentrum voor asielzoekers. Partijleider De Mos van Hart voor Den Haag, die de grootste partij is geworden bij de afgelopen verkiezingen, verzette zich tegen de noodopvang. Maar volgens D66 is die hard nodig om aan de spreidingswet te voldoen. Hart voor Den Haag wil nu gaan onderhandelen met VVD, CDA en DENK. In een schuur in Winschoten heeft de politie gisteren 40 dode dieren gevonden, waaronder schapen, lammeren en een kalf. Er werden ook nog 160 levende dieren aangetroffen die verkeerden in erbarmelijke toestand vanwege verwaarlozing. Een 21-jarige verdachte is aangehouden. De politie meldt dat ze in actie konden komen na een tip op de website Meld Misdaad Anoniem. Het weer, het blijft nog lang zonnig en ook vannacht is het overal droog en overwegend helder, bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. Er is nauwelijks wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
3: Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

0: natuurlijk nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio SBS. Er zit vooruitgang in de onderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten over het beëindigen van de oorlog. Dat melden beide partijen. Volgens de Amerikaanse president Trump is er een kans van 50% op een akkoord al dit weekend. Iran heeft het over 3 tot 4 dagen die nodig zijn om alle puntjes op de i te zetten. Volgens de krant The Financial Times gaat het nog niet over een definitief akkoord, maar over een staakt het vuren en afspraken over verdere onderhandelingen. Het treinverkeer bij luchthaven Schiphol is aan het einde van de middag kort na 5 uur weer volledig hervat, meldt spoorwegbeheerder ProRail. Door een seinstoring die vanmorgen rond 11 uur begon, reden er eerder vandaag nauwelijks treinen van en naar het vliegveld. Bij Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon en in Gaza zijn vandaag zeker 11 mensen omgekomen, waaronder een 13-jarige Palestijnse jongen. De Libanese slachtoffers vielen bij een luchtaanval op de kustplaats Tyre of Tyrus. In Noord-Gaza werd een politiepost aangevallen met drones. Daar zijn naast de jongen ook 5 politieagenten om het leven gekomen. Het Israëlische leger heeft de aanvallen niet bevestigd, maar meldt wel dat de afgelopen nacht Hezbollah-doelwitten zijn aangevallen. En in het Belgische Lokeren heeft een slecht valk de smartphone van een bioloog die foto's van haar wilde maken afgepakt. De man had in een kerktoren de 3 jongen van de roofvogel geringd en daarna terug in het nest gezet. Toen hij het vrouwtje op de foto wilde zetten, sloeg deze razendsnel toe en vloog met het mobieltje weg. Het is inmiddels onbeschadigd teruggevonden. De slechtvalk is de snelste vogel ter wereld en staat bekend om zijn opvliegende karakter. Het weer, het blijft nog lang zonnig en ook vannacht is het overal droog en overwegend helder, bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. Er is nauwelijks wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
0: Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

0: Luister het nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio SBS. De persoon die in het Nijmeegse medische centrum van de Radboud Universiteit was opgenomen met een mogelijke ebola-besmetting, is negatief getest op de ziekte en is van de speciale afdeling voor infectieziekten nu overgebracht naar een normale zorgafdeling. De identiteit van de persoon is niet bekendgemaakt. Wel dat hij of zij recent in Afrika was, in een regio waar het virus is uitgebroken, de Democratische Republiek Congo en buurlanden. De controles aan de Franse grens met Engeland in Dover zijn tijdelijk versoepeld vanwege de grote drukte veroorzaakt door een Engelse Nationale Vrije Dag. Bij temperaturen van rond de 30 graden stonden er vandaag duizenden vakantiegangers uit het Verenigd Koninkrijk uren in de file om naar Frankrijk te mogen varen. De grensbeambten hebben nu het nieuwe digitale systeem voor de controle van reizigers van buiten Europa tijdelijk buiten gebruik gesteld om de afhandeling te versnellen. Er zit vooruitgang in de onderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten over het beëindigen van de oorlog. Dat melden beide partijen. Volgens de Amerikaanse president Trump is er een kans van 50% op een akkoord al dit weekend. Iran heeft het over 3 tot 4 dagen die nodig zijn om alle puntjes op de i te zetten. En in het Belgische Lokeren heeft een slecht valk de smartphone van een bioloog die foto's van haar wilde maken afgepakt. De man had in een kerktoren de 3 jongen van de roofvogel geringd en daarna terug in het nest gezet. Toen hij het vrouwtje op de foto wilde zetten, sloeg deze razendsnel toe en vloog met het mobieltje weg. Het is inmiddels onbeschadigd teruggevonden. De slechtvalk is de snelste vogel ter wereld en staat bekend om zijn opvliegende karakter. Het weer, het blijft vannacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
0: Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+.

0: Radio SBS wens je een heel fijn weekend. En nu het nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio SBS. Vanuit Ter Apel zijn tientallen asielzoekers waar geen plek voor was in het opvangcentrum met bussen naar een opvangadres in Groningen gereden. Ze worden na de overnachting weer teruggebracht. Het Rode Kruis is blij met de nachtopvang in Groningen die tot en met maandag beschikbaar blijft. Een lokale boer heeft intussen 160 meloenen voor de asielzoekers gebracht. In Belgrado is er vandaag door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. De betogers riepen om zijn aftreden. Na een rustig begin sloeg volgens berichtgeving van de NOS later op de avond de vlam in de pan en werden er fakkels en stenen gegooid. De betoging werd toen door de politie met traangas uiteengedreven. De demonstranten eisen verkiezingen. Volgens de president zouden die dit najaar kunnen worden georganiseerd. De persoon die in het Nijmeegse medische centrum van de Radboud Universiteit was opgenomen met een mogelijke ebola-besmetting is negatief getest op de ziekte en is van de speciale afdeling voor infectieziekten nu overgebracht naar een normale zorgafdeling. De identiteit van de persoon is niet bekendgemaakt. Wel dat hij of zij recent in Afrika was in een regio waar het virus is uitgebroken, de Democratische Republiek Congo en buurlanden. De controles aan de Franse grens met Engeland in Dover zijn tijdelijk versoepeld vanwege de grote drukte veroorzaakt door een Engelse Nationale Vrije Dag. Bij temperaturen van rond de 30 graden stonden er vandaag duizenden vakantiegangers uit het Verenigd Koninkrijk uren in de file om naar Frankrijk te mogen varen. De grensbeambten hebben nu het nieuwe digitale systeem voor de controle van reizigers van buiten Europa tijdelijk buiten gebruik gesteld om de afhandeling te versnellen. Het weer, het blijft vannacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
0: Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

0: goedenacht, je luistert naar Radio SBS. En nu het nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio SBS. Volgens de Amerikaanse president Trump is er grotendeels overeenstemming bereikt met Iran over een vredesvoorstel. Hij schrijft op zijn sociale media platform dat de details van een akkoord binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Het plan zou onder andere de opening van de Straat van Hormuz inhouden. Iran had eerder al laten weten nog zo'n 3 tot 4 dagen nodig te hebben voor de laatste puntjes op de i van een principeovereenkomst. Vanuit Ter Apel zijn tientallen asielzoekers waar geen plek voor was in het opvangcentrum met bussen naar een opvangadres in Groningen gereden. Ze worden na de overnachting weer teruggebracht. Het Rode Kruis is blij met de nachtopvang in Groningen die tot en met maandag beschikbaar blijft. Een lokale boer heeft intussen 160 meloenen voor de asielzoekers gebracht. In Belgrado is er de afgelopen avond door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. De betogers riepen om zijn aftreden. Na een rustig begin sloeg volgens berichtgeving van de NOS later op de avond de vlam in de pan en werden er fakkels en stenen gegooid. De betoging werd toen door de politie met traangas uiteengedreven. De demonstranten eisen verkiezingen. Volgens de president zouden die dit najaar kunnen worden georganiseerd. En in Frankrijk is opnieuw een man veroordeeld voor het verkrachten en mishandelen van zijn eigen vrouw. Hij dwong haar ook om seks te hebben met in totaal rond de 500 andere mannen. De man die de feiten wel bekend heeft, maar zei dat het om een SM-relatie met instemming van de vrouw ging, gaat 25 jaar de gevangenis in. De zaak doet denken aan die van Madame Pellicot, die door haar man werd verdoofd en door zeker 50 mannen werd misbruikt. Het weer, het blijft in de nacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. Overdag zonnig en warm bij 23 tot 29 graden. Ook de rest van de week temperaturen boven de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
0: Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+.